En nu wonderde hij, wou zij onen machine draaschen worden. De gorven waren in de hokken schijndrieg geworden. Op een kleine draaschmachine kwam. En doorwegen had hij voordat je gevraagd, of het dan hier in Rijnland geen draaschtiet gaf? Voordat je op een zet bloos, worst al zijnen. En arbeid wieder. Hij stof zaad uit en hij mook een poort van hof gans gelet en hoort. Dan holt hij de held in de spreefort, wanneer ze nog van Kroonstol metgebracht hadden. En dan schließlich rolt hij een grote steen, die zich een breide rood met grote tanken uitzag. Dertje steen wie een loch en een aas. Om de aas weer een riemen en om riemen weer een teil voor twee ossen. Voordat je haar den steen eenmaal boldnom eifst, van Dufferin metgebracht. Hein had dan ook weten wollt, wat dat voor een steen weer. Aber voordat je haar ook dan bloos gezegd, was al seinen. Vielleicht wordt er nu seinen. Voordat je holt nu de beide ossen. Hein moest hem helpen de aan te spannen. De ossen, Tom en Jim heeten die, hier moesten je de ossen Engelse noemers hebben. En Kroonstol worden die vielleicht Wanka en Steinka geheten hebben. Also Tom en Jim waren ganz mark. En dan voer voordat je noem saas akker kogel, en bracht een kleine feidertje weitgorven naar huis. Nu weer hein oba rechtig nieuwsgierig. Hij checkt nu tau, wovor dat je de gorven op de hoorde steed op hem hof uitspreid, en de alle abschneid en losleggen leid. Dan spannt hij Tom en Jim aan den steen aan, en fuhr op hem op de gorvenen op. Voordat je, waarom de scheine Gorven ganz twee voren, zei hein, en funk meist aan te hielen. Aber ditmaal zei voordat je nicht bloos wascht al seinen. Hij hield stel, schmuste den beet, dan hoef hij een wäsch op en zei te heinen, kijk je mal hein, de oren moeten twee schlonen, zodat de kiener loskomen kennen. Dan hoef hij een hand vol spree op en pust in zijn hand te nemen. Daar lagen de goldene Weidkiener. Hij bekeekt zich die en freit zich, wo schmackvoll gewassen die wären. Hij gaf dan heinen eine Hand, een kleine Handje voll Weid en zegt zu hem, hier, schmack je mal. Hein beit die Kiener in twee en kauft dat scheine Mehl zu een Dirch in seine Mühltaub. Dat schmackt aber schein. Sitzt, zegt Vorderkje, dit onze draag steht. Knijt es wie die Freya en Kroonstol houden, eier wie met machinen anfangen te draaschen. Hühü, Wanka en Steinka! Ober de Ossen blijven stonen. Oh jo, zegt Vorderkje en lacht en bet. Je kennen bloos Englisch. Na dan, Tom en Jim, je rap! Langsam trokken de Ossen aan. Langsam beweegt zich de steen. Emma lab geworden de Ohren, Emma dicker de Schicht sprie in weit op'm Hof. Endlich fuhr Vorderkje von dem Weid rauf. So seht er zu heinen. Nu robt dat Stroh von boven rauf. Hein leed dat Strohwader en Wäscher. En Vorderkje droeg dat mat eine grote Fahrt zu sied op einen Hüppen. Hij mag den sehr versichtig, wie's dat Stroh soll ook nog te vele wichtige Sachen gebrucht worden. Als al het Stroh abgeriemd wie, nam voordat je de grote Spree fort en schoof den Spree zu einem klompen Taub. Hij nam eine Japsvoll Spree en Tjena en schmeit die in de Loften in. Dan zag hein wat ganz interessantet. De Spree vloog waag en de Weid voll trig op een klompen. Jo, zei Vorderkje, daar is genoeg wind om putzen. Hij nam nu de spreefort en schmeit